Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor bijzondere mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk precies het programma voor jou. Met huisdieren. Gezelschapsspellen. Sociale contacten. Maar ook afschrikking. Zelfverdediging. En mooie gedachten. Maar niet huiswoord, is alleen muziek. Muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië, 1971. Bango, Marta, Zeca, O Padre, O Doutor.

Zeg, asociaal uit Zweden natuurlijk, dat hoorde je meteen. Blodet Flödar, het bloed vloeit. Van hun ene EP'tje uit 1984. Dead Bitra Sluted. Blodet Flödar, asociaal. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zal wel niet. Daarvoor Bango met een soort grappig liedje, denk ik. Want ze hebben gekke stemmetjes. Hoewel, er is ook een soort muziek van Brazilië volgens mij. Dat ze zingen met van die gekke stemmetjes. Doet een beetje denken aan die gekke stemmetjes van... uit het Caribisch gebied. Van Daddy Yankee. En van Daddy Yankee vooral. En heel veel andere, nou ja goed, Caribische zangers. Met zo, en Antillianen hoor je ook soms. Nou ja, het is, hoe dan ook, we maken het niet ingewikkelder dan het is. Bango, Marta Zeca, O Padre, O Dottor. Dottor is het eigenlijk, denk ik. Nou ja, hoe dan ook, 1971. Er waren vroeger Os Canibais, toen ze nog beatmuziek maakten. Vaak gehad hier bij Patapoe Action. Dan nu de Gold Star Brothers. Band waar ik nog nooit van had gehoord, maar die heel veel dingen hebben gedaan uit Zwolle. De vakantie is voorbij. Dus ze was blank, slank en rank. Nee, haar huidje was blank en haar benen waren slank, rank en slank. En ze was, hij heeft haar onthaard. Nee, hij heeft haar onthaald. Het is, ze profiteerde van zijn geld. Nou ja, je hoort zelf al hoe het af. Ik wil niet alles verpesten. Dat je al denkt, ja, wist ik al. Nee. Het is een spannend verhaal over een man aan het strand. Een jonge man, denk ik. De vakantie is voorbij. 1965, de Gold Star Brothers. Oh, ik zie alleen dat asociaal. Blodet Flödar, 84. Die duurt maar, hoeveel? 50 seconden? 56 seconden. Daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe Action.

Dat was Tectonics van de DJ Producer uit 2005 alweer. En daarvoor, de vakantie is voorbij. De Gold Star Brothers uit Zwolle. En ik ga op zoek naar alle dingen die ze... Nou, ik ga het even doorluisteren hoor. Dat gaan we niet zomaar blind afspelen, want het blijft toch tricky. Nee, deze band heeft in de vorm van... onder de naam... Het waren drie broers, de Gold Star Brothers. Drie broers en een nog iemand die geen broer was. Grote heette ze volgens mij. Air Bubble heette ze later. En hebben ze een hitje gehad in 1976. Maar ze heette ook nog... Balance Bull and Fish. Die vind ik wel mooi. Crying Wood. Ook niet mis. En de G-Bros. Omdat ze dus de groot Gold Star Brothers. Nou ja, hoe dan ook. Dus ik ga dat verder uitzoeken of daar nog iets leuks tussen zit. Deze vond ik wel mooi. Het is eigenlijk ook een soort oorworm. Want ik kwam er niet van los. De vakantie is voorbij. Ja, na, na, na, na, na, na. Ik heb jou onthaald. Tot mijn beurs leeg was. Het is zo'n zielig verhaal. En ze was rank en slank. Dat had ik al gezegd. En dat onthaald. Oh ja, dat heb ik ook al gezegd. In ieder geval, toen het geld op was, toen zei ze vaarwel. En nu wil hij niet meer aan haar denken. En de vakantie is ook nog voorbij. Ach, maar goed, tijdens die vakantie, toen hij zijn geld aan haar verspeelde of uitgaf. Of misschien is het goed besteed. Wie zal het zeggen? Mooie tijden, herinneringen maken. Hoe noem je dat allemaal? Patapoe. Action. Nu vlug door naar muziek met fuzzgitaar. The Thingies is een band uit Kansas en dan wel Texas, dan wel Florida. Of ze hebben daar allemaal rondgehangen. In totaal maar twee singeltjes gemaakt. Die ene, Mass Confusion, 1968. Was legendarisch, fantastisch alles. Maar al lang geleden hier geweest bij Patapoe Action natuurlijk. Vanwege de overdosis fuzz erin. Gek genoeg konden ze in 1968 een stereo single maken. En dit is dan nu de B-kant. Waar je op het rechterkanaal een echte soort doorgefokte fuzz. Ja, zoom, suis. Je weet dat het een gitaar is eigenlijk. Maar je hoort dat helemaal niet. Want het is gewoon één mooi doorlopend geluid. Rainy Sunday Morning, de B-kant. 1968, The Thingies, Patapoe Action.

0: de Fiatty Guys, je hoorde dat heel goed. Waarschijnlijk met Faya Penny op voorzang, zo te horen. One Sweetie Mo, 2012. En dat duurde minder dan 2 minuten. Ik vond het heel vreemd. Het veet een beetje uit. Het is waarschijnlijk per ongeluk. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat er aan de hand is daarmee. Of zo'n eindliedje. Weet je, de cd afgelopen en op het eind hebben ze nog een soort... Zoiets. We hadden het nog niet gehad en ik zie het niet in een andere vorm ergens staan. Dus je moet dat absoluut luisteren. Want het zijn de Fiatty Guys uit de Frans Guyana. One Sweetie Mo. 2012. Daarvoor Rainy Sunday Morning met mooie fuzz op het rechterkanaal. The Thingies. Uit Amerika. Dan gaan we vlug naar experimentele popmuziek van rond 1980. Maar niet heus. Want we hebben gewoon weer een stukje van Free Speech for Sale. 2002. Waar ironische geluidskunstenaars grappen maakten rond het gegeven van de vrije marktkapitalisme en ook vrijheid van meningsuiting. Brain Science is de uitvoerende in dit geval. En het nummer heet Public Radio. Free Speech for Sale uit 2002. Dat is dat heb ik al zo vaak uitgelegd. Zoek het anders even op. Free Speech for Sale. 2002. Brain Science hier met Public Radio, Patapo Action.
1: Support comes from support for
2: United Airlines. United provides
1: support for NPR
2: in cities like Boston, New York, and Washington, D.C.
3: Underwriting today is
2: United Airlines.
1: Borders, books, and music.
3: Jutus, Juice Bar Blend, and by Whitney Farms, producers of a complete line of
2: public radio.
3: .com.
2: United provides just another way. National Business Radio is rising.
4: National Public Radio.
5: National
4: Business Radio
1: comes from
2: United Airlines.
1: Borders, books, and music.
3: Jutus, Juice Bar Blend.
2: United provides just another way.
4: National Business Radio is rising.
1: Public Radio.
4: National Public Radio.
2: Nonstop Business
4: Radio.
3: .com.
2: Public Radio. Nonstop Business.
3: Underwriting today is provided by Inktomi. That's Inktomi scaling.
1: National Public Radio.
3: Inktomi.com.
4: National Public Radio.
2: National
4: Public Radio.
2: Nonstop Business
3: Radio.com.
2: Public Radio.
4: National Public Radio.
2: Nonstop Business
3: Radio.com.
2: Public
3: Radio.com. Soil Amendments and Mulches.com.
2: National Public Radio.
3: Well, lots of pretty good news there. Thanks, Joe. That report brought to you by
2: National Business Radio.com.

Row Fisherman Row. 1977, de Congo's. In de tweede versie. Dus je hebt de originele mix. En kort daarna kwam er een hele andere mix van die LP uit met die boven het ritme uitstijgende percussie met een hoop galm echo erbij. En ook die koer die er nu niet bij zat, maar in die andere track zitten dan ook die typische Lee Perry geluiden. Nu wel erbij, want we hebben dit nummer als eerder gedraaid, maar dat was dan de originele mix. Weinig versies ook trouwens van. Daarvoor, jawel dus, die hadden we vorige keer al. Nu is het Congo Dub, ook bekend als Bring the Maka Back. Dat was de dubversie die in het midden zat. En daarvoor Live Good Today, Prince Jazbo, in 2006. Toen er allerlei artiesten deze rhythm nog eens opnieuw opleukten met hun eigen interpretatie en eigen ding. Best behoorlijk goed gelukt eigenlijk, Prince Jazbo, Live Good Today. 2006. En daarvoor nog Public Radio uit Free Speech for Sale uit 2002 door Brain Science. Dat is dat. En nu ga je vlug. Je gaat vlug en je luistert naar Patapoe Action. Naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? 1984 kwam in Finland een verzamelplaat uit Jalta High Life. Samenhangend met Chaos. Chaos staat erop met fantastische nummers. Die intussen natuurlijk ook gewoon op internet staan. Op cd's zijn gekomen. Maar die stonden nog nergens anders op. En verder die andere bands zijn allemaal heel erg goed. En ook die opnames zeg maar, binnen het oeuvre van zo'n band zijn dat vaak heel goed gelukte nummers op de een of andere manier. Van die plaat gaan we vandaag draaien Varaus.

0: de titelmuziek van die Tausend Augen des Dr. Mabuse. Gerhard Becker heeft die muziek geschreven of gedirigeerd. Ik zeg dat elke week. Ik vind het zo verwarrend. Eén naam voor zoveel muziek. Gerhard Becker had er mee te maken in ieder geval. Die Tausend Augen des Dr. Mabuse is een film. En de titelmuziek dus was dit, met een lekker stukje jazz in het midden. Daarvoor The New Atom Plant. Gaumont British News is later Reuters geworden. Dat ging over Dunria in Caithness, Schotland. Uiteindelijk zijn daar 5 reactoren gekomen. En dat is een grote ramp eigenlijk. Er zijn 5 grote problemen mee. Eén is er van een 65 meter diepe put vol met radioactief afval. Die ze moeten gaan opruimen. De zeebodem is vervuild radioactief. En nog 3 andere dingen. En misschien nog meer. In ieder geval, ze hebben een soort planning dat in 2070 het zou zijn opgelost. Maar dat moeten we nog helemaal zien. Maar goed, hier werd nog betoogd hoe veilig het allemaal was. In een bol voor de veiligheid. Complete safety. New Atom Plant, 1955. Gaumont British News was dat. Daarvoor Varaus uit Finland. Uusi Järjestys. De Nieuwe Orde. Doodeng, 1984. Nu vlug maar weer naar carnaval in Bolivia. Waar je eigenlijk altijd hetzelfde melodietje krijgt. Dus dat je dat denk ik niet. Nou ja, dat had ik al eerder ook aangestipt. Las Florecitas de Misca natuurlijk. Ilos Warmisuas de Pojo. Dat we die nog niet eerder hadden gehad. Ik denk dat we nu wel helemaal bij zijn. En dat Los Florecitas even weer met nieuwe tracks op de proppen moeten komen. Las Florecitas de Misca. Ilos Warmisuas de Pojo. Lindas Florecitas uit 2017. Patpo Action.
1: Iber! Hakukaravanazina! Hakukaravanazina!

0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werken van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is dood behalve wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder een bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu pare és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la terra. Un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc en part d'una gent, una terra fatxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona. De dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Hey.
0: Hallo. Hallo.
2: Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

0: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor gezellige mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, gezelligheid, dingen die interessant zijn, die leuk zijn, en prettig en aangenaam en goed te doen. Maar niet heus hoor, er zijn geen dingen hier, er is alleen muziek. Muziek, muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1968. Tom zei, nou buzinje, que eu estou paquerando.
1: 7, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Wanted by Authority was dat, van de Offenders natuurlijk. Hoorde je meteen die geweldige hardcore punkband uit Texas. Van de demo in 1983, ook al zoveel van gedraaid. Maar deze dus kennelijk nog niet. En het is eigenlijk allemaal even prachtig. Wanted by Authority, ook altijd actueel. En daarvoor Tom Zé, echt iemand van de Tropicalia-beweging van Brazilië. Ik heb eigenlijk, kwam ik achter, nog nooit een nummer van hem gedraaid, omdat ik hem... Ja, ik vind hem een beetje te cerebraal. Het is heel om die tekst, allemaal heel intellectueel. En ook irritant. En de muziek vind ik eigenlijk, ja, is wel gek. Maar ja, goed, ik ga nog eens goed graven of hij niet ergens toch nog een nummer heeft dat best wel leuk is. En dan kunnen we misschien meer Tom Z draaien. Hier bij Patapoe Action. Dit was uit 1968. Nou, Buzinje Ki Eu Esto Pakirandu. 1968, dus van zijn eerste LP. Een enorm stereo, en ik ben wil natuurlijk kijken of er een mono-versie van zou kunnen bestaan, maar dat is allemaal, komt een andere keer. Als het op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. Dan gaan we nu vlug over naar Willeke Alberti, ook iemand van wie ik nog nooit iets heb gedraaid hier bij Patapoe Action, en dat kan natuurlijk niet langer zo blijven. Spiegelbeeld, dat is natuurlijk haar grote hit uit 1963. Is haar tienertijd voorbij? Want ze gaat trouwen, geloof ik. Hè? Ben ik nu 20? Nou ja, goed. Is het waar? Ze is volgens mij uit 43 inderdaad. Nou ja, ik ben er. Dit is nu Toen je me kuste. En Then He Kissed Me. Or Then She Kissed Me. Ligt eraan welke versie je prefereert. Beach Boys hebben een mooie. Maar hij is geloof ik van de Crystals of zo'n soort band. Maar goed, in het Nederlands, aan de achterkant van Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk veel leuker. En intussen ben ik achtergekomen dat ze ook een paar leuke rock'n'roll liedjes heeft gehad. Nog voor die tijd. Dus dat komt later, toen ze echt nog 15 was en zo. Dus ook een kindsterretje eigenlijk, Willeke Alberti. Toen je me kuste, nu komt het. Ik zie alleen dat Wanted by Authority van de demo 1983 van de Offenders duurde maar 59 seconden. Dus daarom moet hij eerst nog een keer worden herhaald. Patapoe Action.

UVC, UVC, met het nummer UVC. Dus dat vind ik altijd interessant. Dat is een bands, hun bandnaam ook nog eens als titel gebruiken. Dat is dan, dat wil dan iets zeggen. Denk ik altijd dat het, dit is de muziek die zoals we dat willen maken of zoiets. Uit Amerika. Was het niet Sal Mineo die dat heeft gedaan? Geproduceerd door Lenny D. Voor Industrial Strength Records. Dat. Daarvoor Toen Je Me Kuste in een mysterieus stereo. Het zat op Favoriete Express. En dat is allemaal op een of andere manier in heel extreem stereo heruitgegeven. Terwijl dat nooit in stereo is geweest. Of hebben ze misschien in der tijd al een stereo mix gemaakt voor eventueel latere opname op een stereo LP of iets. Dat moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is. Want het is helemaal niet subtiel ook, dat stereo. Waarom hebben ze niet gewoon mono gelaten? Dat zijn allemaal vragen. Op zoek naar antwoorden. Daarvoor nog de herhaling van Offenders. Wanted by Authority. Demo 1983 uit Texas. Nu, je leeft in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Muziek met fuzz effect op de gitaar. En ook een snoeihard orgel trouwens in dit geval. De band heet Purple Canteen. Met het nummer Brains in My Feet. Stel je voor dat je hersenen zich verplaatsen naar je voeten. Dat moet je natuurlijk niet aan denken. Maar hij moest er dus wel aan denken. Hij heeft een lied over gemaakt. Het zijn eigenlijk drie stukken. Drie stukken met zang. En daaromheen zit een keihard orgel en snoeiharde fusgitaar. Dus dat is ontzettend goed. En heel erg mooi. En het is uit 1969. Dat hoor je ook aan het soort van fuzz. Het is geen ondersteunende plastic fuzz, maar dit is echt meer zo'n soort schuurpapier voor de binnenkant van je schedel, zal ik maar zeggen. Purple Canteen, Brains in My Feet, 1969. Patapoe Action.

SMB Music Band met de Stiko Pepewata op voorzang, Mikoloku. 2019, SMB Music Band, Stiko Pepewata op voorzang, Mikoloku. En daarvoor Purple Canteen met het indringende Brains in My Feet, 1969, met een hele zooi fusgitaar erin. Dat is dan ook weer geweest. Nu vlug naar wat experimentele popmuziek, zal ik altijd maar zeggen, van rond 1980. Een goed voorbeeld is natuurlijk Der Plan, van wie we al bijna alles hebben gedraaid. Nee hoor, maar best wel veel. Maar nog niet uit de film Die Letzte Rache. Die is uitgekomen in 1983, als ik me goed herinner. Der Todesmonoloog. En dan verwacht je een soort lange monoloog. Nee, dat zijn 3, 4, 5 stukjes muziek. Meestal instrumentaal en ook iets met spraak. Maar de doodsmonoloog, ik moet nog een keer beter luisteren voordat ik die eruit vis. Maar het is helemaal niet erg. Jij vist het er waarschijnlijk wel uit. Je vist het uit en je luistert naar Patapoe Action. Nu Der Plan, Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, Patapoe Action.

Ja, het is wat. Lee Scratch Perry hoorde je daar in actie. Denken we. Het was Mean and Dangerous uit 1970. De eerste van de drie die je hoorde was Mean and Dangerous van de LP Best of Lee Scratch Perry and the Upsetters. Deel 2, dat is de mono uitgave. En er is een stereo uitgave uit 1970, Many Moods of the Upsetters, met een split stereo versie waar je echt verschillende instrumenten op verschillende hoeken hoort. Die hebben we al lang gehad hier bij Patapoo Action, net als de toast versie van Javil, The Bump en Stand By Me van de Inspirations, geloof ik, de echte vocale versie ervan. En dan blijven er allemaal versies over. En nou ja, omdat ik elke week drie verschillende versies van hetzelfde ritme van Lee Perry wil doen. Ja, de spoeling wordt dunner, maar er is toch nog heel veel. Dit was dus om te beginnen dus de mono versie van dat nummer uit 1970. Dan heet het opeens Sign of the Times, Take Two. Dus het is een andere take van dezelfde studio sessie die ook dat eerste nummer heeft opgeleverd, maar dan deze hebben ze niet uitgekozen. En daarvan hebben we trouwens ook al take 7 gehad. En waarom het dan opeens Sign of the Times heet, ja, en niet gewoon Mean and Dangerous, hè, dat snapt dan ook niemand en ik vooral niet. Maar ook wat we zojuist hoorden is uitgekomen in 1981, Scratch Attack in Amerika, Brad Osborne. Met Clock Tower Records heeft dat uitgebracht, een verzamelplaat van de nummers van Lee Perry. Maar dan is het opeens Val Bennett en die Upsetters A Serious Joke. Nou ja, dat is het dus zeker niet. Want op die plaat uit 1970 staat ook gewoon A Serious Joke van Val Bennett en die Upsetters. Het is een heel ander nummer. Dus ze hebben zich vergist in 1981 bij het maken van of het overnemen van die tracks. In de titel. Want dit is het gewoon niet. Dit is niet de Serious Joke en het is niet Val Bennett. Ja, wel die Upsetters dan. Dus die vergissing sleept zich voort. En dat is heel jammer. En wat daar dus is gebeurd ook, dat ze een soort extra echootje op die toeter hebben gezet. En er ook iets met stereo. En dan niet dat prachtige, of nou ja, dat volkomen duidelijke gespleten stereo van sommige instrumenten daar, andere daar. Maar meer zo in de pap, zeg maar. Dus gelukkig hadden jullie die heldere versies al gehad voordat deze gekke zogenaamde A Serious Joke, zogenaamd van Val Bennett en die Upsetters uit 1981 langskwam. Ook nog steeds een prachtig leuk melodietje en alles. Maar ik denk dat dit ritme niet meer terugkomt hier bij Patapoo Action. En voor deze drie versies van Mean and Dangerous hadden we nog die Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, van Der Plan uit Duitsland. Je hebt wel eens gehoord van Duitsland en je luistert naar Patapoo Action. Nu vlug naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? In Brazilië was er een militaire dictatuur. Toch kwam daar ook punk. Eerst vooral onder rijke, verveelde jeugd. Zoals dat hoort, hè, zonder burgers geen punk. Maar goed, Olo Seco, een van de grote bands al meteen. Of nou ja, die werden al snel beroemd uit São Paulo. Dit is uit de oefenruimte 1982 en de microfoon doet het in het begin nog niet. Zij spelen hun prachtige Havera Futuro. Ja, en het geluid van die gitaar al, dat hele, die sound is natuurlijk onverbiddelijk en ongelooflijk punk ook. Dus dat, punk in Brazilië. Het begon ongeveer 80, 81, ook eerder al hoor, wat hele spaarzame dingen, maar de grote golf begon toen. Ondanks alle weerstand. Uit de oefenruimte 1982, Havera Futuro. Olo Seco, Patapu Action.

The Time Machine is de film waarvan dit stukken muziek aan elkaar geknipt, ook bedoel ik, aan elkaar geplakt natuurlijk, door een fan, anonieme fan, heeft het tot één suite aan elkaar gejast. Film uit 1960. De muziek werd gemaakt door, of geschreven, of gecomponeerd, of gedirigeerd door Russell Garcia. The Time Machine, Russell Garcia, 1960. Daarvoor Gaumont British News, the Royal Navy's newest aircraft. En dat was een Blackburn YA-1, Blackburn Firecrest, single engine, single seat propeller, naval strike fighter met opklapbare vleugels. En hadden ze dan in die tijd ook al, hoe heet die dingen, vliegdekschepen? Ja, dat moet dan wel, hè? Of deze gewoon interessant, zodat ze dan die vliegtuigen dichter bij elkaar konden zetten, omdat die, nou ja, dat die vleugels omhoog konden. Hoe dan ook, bewapening afschuwelijk, ook al in 1948 toen dit filmpje werd gemaakt. Vliegtuig is uit 47, dus dat, ja, dat moet dan echt wel kloppen, waarschijnlijk. Dus dat was eventjes wel voor, zeg maar, educatie. Daarvoor nog Odo Seco uit Brazilië. Havera Futuro uit de oefenruimte, 1982. En vanaf Brazilië in 1982 is het een korte stap naar carnaval in Bolivia in 2018. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. En Giovanna schrijf je met J-H-O-V-A-N-A. Dus het is een Giovanna. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones. En het carnaval, ja, dat houdt dan ook in dat altijd dezelfde melodie wordt gebruikt. Die prachtig is, hoor, daar niet van. Maar nu begrijp je inderdaad, hé, dat is weer hetzelfde melodietje. Dat klopt. Vlug nu naar carnaval 2018 in Bolivia. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones.

0: Ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, man, het heeft sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Was, ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch, hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, ik neem je mee op een rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en ik neem je mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. Het ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die ik reep niet mee, Rage version is van Flancy en Cured. Hun hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de stuur gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven, zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus ja, man, dat is een crazy story, man. En Gers is een guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore.
1: Gekke lore.
0: Mooi topologisch feitje, man. Hey, wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je ervan gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, dit is kapot hard. En dan de dag erna luister je hem nog een keer en denk je, dit is kapot werk, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan één van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, ja, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het zag gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck? Ik zie aan het rappen, maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Hoe heet die guy? Hoe heet die track?
1: Hij heet Max Snoop. En de track heet, Ooh, we, I'm about to stop drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is
2: snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, at least, we cooking right now, man. For sure, for sure. Gaan we gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapologie.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Sir. Mag allebei.
2: We in the building, man.

0: Muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

amatör. Det är amatör. Hej, hej, amatör. Hej, ja. Het is de BG-show op de Worm Amateur. Vanavond, vandaag ook weer, hè. Het is weer even die tijd. Dat we even weer in het pyramidje klimmen. En even weer even een BG-show opnemen hier in de bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf in modern ingerichte studio's. Ja, en het is weer dan dus een stijf uurtje puur beste regio content even. Non-stop. Non-stop. Hallo. Ja. Non-stop eventjes op eigen voorkeur. Min of meer. We hebben weer even selectie gemaakt hier even. Van de regio content. Ik zou zeggen, blijf maar even afgestemd en dan kun je er even naar luisteren. Luister ik ook even mee. En dan kondigen we het aan het einde weer even af. Zo wil de een beetje de gewoonte inmiddels. De kantjes worden aangeboden door de BG-service. Prima stukje service altijd weer even. Op de 5314. Coördinaten hier in de jachthavenstad South Bank. Goos, Rief Goos. Ja, daar kun je terecht heen voor een prima stukje service. En ja, dus de kantjes die worden door hen aangeboden, hun jullie aangeboden. En gaan te roeden voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. En misschien, ja, en ik hoop dat de ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn. We gaan even van Akit hier eventjes met de Sunshines. Met Ik kan je niet vergeten. Luister maar even mee aan die kant.

Heb je nu je zin met wat je hebt gedaan? De drank kon jij toch echt niet laten staan? Bezopen als je was, moest jij zo nodig achterstuur. Maar één ding vergat je, een mensenleven, dat is duur.

Door een ander zit ik in de cel. Door een ander ben ik alles kwijt. 7 jaren zit ik in een hel. Maar hij kreeg zijn straf, het heeft niet.

Ja, het is weer afgelopen met deze aflevering. Deze aflevering van de BG Show. Dus dan gaan we even vertellen. Ik hoop even dat de kantjes dus even naar genoegen waren. En het waren de kantjes, even kijken. Ik heb het allemaal even opgenoteerd. In de gauwigheid. We begonnen eventjes met de Sunshines, met de Kan Je Niet Vergeten. Dan was het even Dansorkest Eldorado. Daar uit de Achterhoek eventjes. En ook in het Achterhoekse dialect. Zong werd gezongen Spring over Owen Schaduw Willem. En dan was het ook even in hetzelfde dialect Hey Hey Gerrit van de Ox Band. En het was, ging even over Gerrit Wolsink alias de Vliegende Tandarts. En dan waren het even de Crescito's met Ode aan Klaas Pommegaard. Dat was even ook een motocrosser uit Schruisterveen eventjes. Gesponsord door Klaas Oenema, daar in de regio Friesland. Dan was het even Gron Tapu Nawan Hiskoro van Yunting. En dat betekent de wereld is een hogeschool. Uit de locatie Paramaribo, Suriname. Regio. En dan was het even Angelique met Mooie Tijden. Dat was even een nostalgisch blokje. Wij waren Okkerdijs even bij een programma in het museum over nostalgie. Dat was eigenlijk wel heel mooi. Dat zette ook al even aan het denken. En daarmee verband houdend was de Tiana en Oompie Koerier met Wat Zal Morgen Zijn. Regio Groningen even. Dan werd even Trio Exmoren, Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. Locatie, regio. Met Concert des Levens. Dan was het even een check van Raamsdonk uit Raamsdonk, Veer. Daar in het westen van de regio Brabant. Locatie met Goodbye Bonita. Dan was het even de Blue Set. Ook even regio Drenthe. Elke dag dan hoor je het weer. Dan was het even Io Sonomoka. Futuring Mario Asti met Gaza. Dat ging even over oorlog. Free Palestine. Dan was het even Gompie. Met Door een Ander Zit Ik in de Cel. Dan was het even de Tornado's met Jou op een Bank. Dat was een heel mooi lief liedje eigenlijk. Dan, het kantje was ook in het ronde voor Hille en India eventjes daar in Nieuw-Zeeland. En dan was het even de Telstars met Als Jij Er Nog Bent. Dan was het even zanger Romy met Anita. Dan was het even zangeres Tamara met Geef Mij Een Kans. Dan waren het even de Music Sounds onder leiding van Ger van der Westen met de oude... Ho, ja. Maar ik denk hier nog even zo. Met Music Sound met de leider van Ger van der Wisch gaan met de oude Visser eventjes. Nou, vissen hoeft ook niet, hè. Hoeft ook niet die arme biertjes, dat hoeft allemaal niet. Dus je moet denk ik even toch wel een andere baan zoeken. Nu vol een aantal van jullie. En dan was het even John Horton met Zeg Mijn Naam. Dan even de laatste vocalen. En we luisteren nou even naar Geo Andries met de Straatorgel Wals. Oké, bedankt even voor het luisteren. Hè. Wij zijn volgende week weer een tour, inshallah. En dan tot dan eventjes. Hè.

session at the beaker. Fuck a few beaker. The border pussy if you down the business. No speaker. Tell my old believer. Okay, okay, beaver. Hold up, I stand, check a beaker. Put a baby in your leader. Ben niet egoïst, maar ik kan gewoon goed praten. Ben als ongestaan. No CVJ. Slaap in een pak door garages. En ben door een stuk van lagen. Skinny boy met stoten. Motherfucker. Zwart, zwart geld en gele tanden. Rij op lekker banden. Rook in mijn vingers. Ik zeg je eerlijk, ik heb een gat in mijn handen. Financieel niet opgevoed, je ziet de drugs in mijn banden. Dit is tegen mijn ziek, dat je net een gek ziet. En mijn mening is een feit, geloof dit gek. Hoofd gaat net in rectie, de impotentie. Ga maar werken voor de fancy, natuurlijk is het leven. Ha, leg geen voort, laat ik pas aan laten knip. Ben geen ballerman, maar ik zit zo'n racist als een headshot. Bad, laat me sick, laat je weet ik in een bed pak. Yo, miss, zet hem in een hand. Witte man, vraag waar kom je van. Zou het zo die stelde zijn van een oorlog voor mij. Vlechten van me aan, dan maar om meer dan mijn vlechten. 9-2-5 voor mijn leg. Je speelt die denk je niet. Was speelde dan een klant. Daarom speelde ik je vies. Maar achter de was maar een plaats. Maar mama die vroeg.

Ik heb iets groots in mijn vizier. Permanente koortsdroom, haast op resten als een gier. Met een steen aan mijn been, overlevende rivier. Jaag op één soort beest, en dat is het kudde dier. Mannen, grootste angst en AZC's. Ik vind het kankerzielig. Ooit moeten vluchten voor je leven. Wat zou je dat willen? Op een dag stop ik heel Nederland en laat ik op mijn dreggie spelen. Kannibalen, eten we die populisten? Op mijn drum is pik oranje in mijn fake taxi. Rappers zijn zo druk met bars en ik ben in bandie. Zij zijn druk met woorden bewaken en ik ben anarchie. Chaos staat me niet goed meer, het staat me sexy. Idioot en 010, ik ben geen revolutionair. Gewoon met mensen solidair, ik ben vies, culinair. Underground superster.

0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè. Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar dat was niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer standby is in de richting Nijmegen, Uden, maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Elektron uit Uden, namens al even standby aan deze kant, de Scorpioen. Sjaan Meijkrijg, ik ontving je op de zijachterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen, ik denk aan een draaik maar even,
2: hè. Bekantjes. In het volgende programma wordt een aangeboden door BG Service.
3: BG Service.
2: BG Service. Service BG Style.
3: BG Style.
1: Ontving jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ontving even een paar woordjes, anders genoeg, hè.
4: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.
1: Trouwens, de muziek en de spraak, die kan ik dacht van wat slagend en dacht ik niks op tussen zullen, dus dacht ik prima. Dus dacht ik achterin, dacht ik. De Uden.

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthamerstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.